liever spijt van wat ik niet heb gedaan. Dan blijven stilstaan bij wat fout is gegaan. Ik haal uit het leven wat er uit te halen valt. Het liefst nog vandaag. Leef om te leven zoals het is bedoeld. Geef alles wat ik kan en uit mijn gevoel.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het Homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Jumbo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verderop, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
2: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
1: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags naar de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
3: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
4: Ze zijn ook heel benaderbaar. Dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
1: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een op de drie buitenreclames in de stad promoot ongezonde voeding. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Utrecht onder ruim 2400 reclameuitingen. Het staat op gespannen voet met de ambitie van de gemeente om overgewicht terug te dringen, omdat voedselreclames mensen juist aanzetten om te gaan eten. De gemeente investeert jaarlijks meer dan 1 miljoen euro in de aanpak van overgewicht, maar ontvangt ook miljoenen euro's reclameinkomsten. Utrecht pleit voor een landelijke aanpak van de regels voor buitenreclame, maar past de huidige reclamecontracten niet tussentijds aan, omdat dit schadeclaims kan opleveren. In Utrecht wordt woensdagavond stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend. Er wordt een herdenking georganiseerd bij het homomonument op het Domplein. Op de bijeenkomst zullen mensen een minuut stilte houden en ook worden bloemen gelegd en gaat burgemeester Dijksma spreken. De organisatie wil laten zien dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. De gemeente Utrecht is weer op zoek naar jongeren die een jeugdlintje verdienen. Kinderen en jongeren van 6 tot en met 23 jaar maken kans als ze zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen. Vorig jaar kreeg bijvoorbeeld de 20-jarige Vicky een lintje. Ze is vrijwilliger bij de vogelopvang. En Mohammed van 17 is actief bij buurthuizen in de wijk Overvecht. Inwoners kunnen kanshebbers voordragen. 20 november worden de jeugdlintjes uitgereikt. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het droog en het klaart steeds meer op. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon en ongeveer 28 graden. Woensdag wordt het tropisch bij een graad of 34.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig door onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
3: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
1: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisternacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
4: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
1: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Nick en Simon met De Soldaat Hoorde Je. Hey, goedemorgen, dinsdag 28 juli. Fijn dat je erbij bent. Dit is de ochtendshow hier op Bingo. En door Nessa aan het begin al. Dit is Waar Blijf Je Nou? Ja,

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. Op verschillende plekken in onze provincie hebben boeren gisteren van zich laten horen. Ze zijn het niet eens met het stikstofbeleid van de regering.
6: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Zo voelt het echt.
7: Ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat ook in Den Haag indaalt.
5: Met trekker stonden ze bij de A2 en langs de A1. De boeren stonden expres naast de snelweg. Ze wilden een publieksvriendelijke actie houden. We hebben de minste windmolens van het hele land. Het zijn in onze provincie er maar 19. En dat is niet eens 1% van het totaal aantal windmolens van het hele land. Landelijk komen er de laatste jaren nauwelijks nieuwe windmolens bij, terwijl die wel nodig zijn voor de klimaatdoelen. Een Poolse man is vrijgesproken voor een steekpartij op een recreatiepark in Maarsen. Volgens de rechtbank in Utrecht handelde hij uit zelfverdediging toen hij zijn vrouw beschermde tegen een agressieve landgenoot. Het slachtoffer raakte meerdere keren gewond met een boterhammes. Dat gebeurde op kerstavond 1,5 jaar geleden. FC Utrecht neemt afscheid van Mikael Rodriguez. Hij vertrekt terug naar Spanje na 2 seizoenen in Utrecht. De aanvaller maakte indruk met zijn doelpunten, maar miste het einde van het afgelopen seizoen door een zware knieblessure. Dan nog het weer. Vanochtend is het zonnig, vanmiddag stapelwolken. Het blijft droog en het wordt zo'n 28 graden.
8: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Of gaat het uit als snel als je plezier hebt? Corny van der Bos, ik ben gelukkig zonder jou. Zo dadelijk uur nummer 2 van de ochtendshow. Blijf lekker bij. Ik sluit af met Danny Vroog en Mickey van Wijk met Knipperlicht.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
2: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NH Nieuws.
4: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
2: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Rotband stiekem in het tweede gedeelte van de ochtendshow. Op deze dinsdag 28 juli. Lars Duclaas hier tot 10 uur, Fred op vakantie. Daarom presenteer ik het tot de 11e, tot en met 11 augustus volgens mij even uit.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In de gemeente Utrecht is het aantal gevallen van rijden onder invloed flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar werden ruim 400 van die misdrijven geregistreerd. Ruim een kwart minder dan een jaar eerder, blijkt uit data van de politie. Landelijk steeg het aantal autorijders met een slok op of met een pilletje achter de kiezen juist wel. Een Poolse man is vrijgesproken voor een steekpartij op een recreatiepark in Maarsen. Volgens de rechter in Utrecht handelde hij uit zelfverdediging toen hij zijn vrouw beschermde tegen een andere Pool die agressief werd. Het slachtoffer werd doodgestoken met een boterhammes. Het gebeurde allemaal kerstavond, anderhalf jaar geleden. Op verschillende plekken in onze provincie hebben boeren gisteren van zich laten horen. Ze zijn het niet eens met het stikstofbeleid van de regering.
2: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Zo voelt het echt.
3: Ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat ook in Den Haag indaalt.
1: Met trekker stonden ze bij de A2 en langs de A1. De boeren stonden expres naast de snelweg. Ze wilden een publieksvriendelijke actie houden. We hebben de minste windmolens van het hele land. Het zijn in onze provincie er maar 19. En dat is niet eens 1% van het totaal aantal windmolens van het hele land. Landelijk komen er de laatste jaren nauwelijks nieuwe windmolens bij, terwijl die wel nodig zijn voor de klimaatdoelen. Dan nog het weer. Vanochtend is het zonnig, vanmiddag stapelwolken. Het blijft droog en het wordt zo'n 28 graden.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolai.

0: Hij heeft verder helemaal geen info natuurlijk in onze show.
1: Ik hoor iemand praten hier aan de... Wat zeg je?
2: Oh.
1: Nee, dat is geen belediging. Er vraagt net iemand op waarom ik geen info geef tijdens de ochtendshow. Nee, ik zeg altijd, Fred is op vakantie. Lawrence is van het entertainen. Laatste nieuws lees je in onze app en bingofm.nl. En als Fred weer terug is, ja, dan krijg je weer actueel nieuws hoor. Roxy Dekker nu en zo dadelijk gaan we naar Monique Smit.

Nee, niet naar huis van Monique Smit. Ik ben ontzettend blij dat ik lekker naar huis mag. Oh nee, ik ben al thuis. Nee, grapje. Nee, dit was de ochtendshow editie dinsdag 28 juli. Er zit iemand gigantisch te lachen naast mij. Maar dat maakt niet uit. Ja, toch je mondje, joh. Nee, serieus nieuws. Nou joh, de lampen gaan ook uit. Gezellig. Zo dadelijk John Schaap. Hij gaat lekker koffie met je meedrinken. John@bingofm.nl is te bereiken. Via de showbox of via de Bingo FM app. Ik sluit af met Robert van Heem met het laatste huis. Ach ja, nou ja, veel plezier met John. Hey, tot morgen.

0: sunshine. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht. Maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap, met John Schaap.

Amsterdamse zomer zijn de studio ingegaan en maakten deze hit. Pak mij. Ja, en die pakt mij wel. Opgeblazen, Wilbert Pigmans hoorde je op Bingo FM met dat liedje waarmee Jacques Hebben in de jaren 70 al een hit had. De Toreador stond in de arena. Ja, vanmorgen stonden ze helemaal klaar voor Bingo FM.

Alleen die jongens. Oh, oh, oh. Kan het niet wel halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

Hou je telefoon in de gaten. Dat je geen gesprek mist. Want Gordon gaat zomaar even bellen straks. Zijn oude hit heb ik voor je uit de schatkamer gehaald. Na deze, en je hoorde het al, de bingo schijf van deze week. Het is Zonzo Basili die een zomerse single uit heeft.

Er zijn van die liedjes die verdienen een derde kans. Maar die Timmermans maakte zijn uitvoering van Ik Kom Terug. Daarna Wolter Kroes. Het werden geen hits. En Guido van der Graaf, je hoort hem inmiddels al, die maakte de derde uitvoering. Hier is hij voor het regionieuws met Ik Kom Terug.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Cor van Zijl is overleden. Hij werd bekend met het duo Toos en Cor. Eind jaren 80 hadden zij een Utrechtse culthit te pakken. Ik mis mijn slippie.

0: Cor van Zijl had later een handeltje in tweedehands witgoed en ook hartproblemen. Hij was 81 jaar. Vandaag is de rechtszaak tegen de twee mannen die in Utrecht een man in een rolstoel in brand staken. Het slachtoffer kon geen kant op, werd door omstanders gered, maar liep wel ernstige brandwonden op. Vandaag is de voorbereidende zitting, de verdachten zijn er niet bij. Mogelijk krijgen we pas later te horen waarom ze de man in brand staken. In de gemeente Utrecht is het aantal gevallen van rijden onder invloed flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar werden ruim 400 van die misdrijven geregistreerd. Ruim een kwart minder dan een jaar eerder, blijkt uit data van de politie. Landelijk steeg het aantal autorijders met een slok op of met een pilletje achter de kiezen juist wel. Een Poolse man is vrijgesproken voor een steekpartij op een recreatiepark in Maarsen. Volgens de rechter in Utrecht handelde hij uit zelfverdediging toen hij zijn vrouw beschermde tegen een andere Pool die agressief werd. Het slachtoffer werd doodgestoken met een boterhammes. Het gebeurde allemaal kerstavond, anderhalf jaar geleden. Dan nog het weer. Vanochtend is het zonnig, vanmiddag stapelwolken. Het blijft droog en het wordt zo'n 28 graden.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Schaap. Met John Schaap.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

Anne Jansen, 7 brieven. En soms ontvang je post die je liever niet zou krijgen. We hebben de rouwkaart van Cor van Zijl ontvangen. Cor van Zijl was vooral bekend in Utrecht door de witgoedhandel die hij jarenlang heeft gehad aan de Hopakker in Utrecht. En samen met zijn overleden vrouw, Toos, vormde hij het duo Toos en Cor. Ja, nu gaat u misschien ineens denken aan dat leuke liedje dat ze samen maakte. Ik mis mijn slippy. Ze hebben vele leuke liedjes gemaakt. Denk aan opa's oude koffergrammofoon. En ze hebben opgetreden op vele bruiloften en partijen en studentenfeesten. Na een leven waarin Cor genoot van de mensen die hem dierbaar waren, graag muziek maakte en zich met hart en ziel inzette als ondernemer, zijn winkel op de Hopakker, ja, daar kwam ik zelf ook vrij regelmatig. Ook toen Bingo FM, voorheen Stadsomroep Utrecht, nog aan de Oude Gracht zat, fietste ik altijd langs de winkel en moest ik even binnenkomen om een kopje koffie te drinken. Ik heb mooie herinneringen aan Cor van Zijl en aan zijn wijde Toos. Cor van Zijl overleed afgelopen zondag in Utrecht. Wij wensen zijn echtgenoot Sarah Danso veel sterkte toe. En natuurlijk ook de familie van Zijl en de familie Danso veel sterkte met het grote verlies van Cor. Vandaag staan we stil bij Cor van Zijl met die grote hit.

0: Roos en Cor. Vanmorgen wilde ik stilstaan bij het overlijden van Cor van Zijl. Ja, door het draaien van hun bekendste Utrechtse hit. Want zo wil ik hem wel noemen. Mis me slippie.
1: Waar heb ik nou toch mijn slippie?
0: We wensen de nabestaanden van Cor van Zijl veel sterkte.

André Hazes. Veel hartjes en vlindertjes rondom de antenne tijdens een beetje verliefd. Voor het nieuws van 11 uur halen we herinneringen op met Clouseau.

0: ligt vast. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

0: spreek ik die van jou.
1: Als je dat maar zachtjes doet, en meesters, wees voorzichtig met mijn hart. Dit was Hart te breken. Het is een heerlijke zomerse dag. Het zonnetje schijnt boven de stad. En natuurlijk zijn we vandaag Rutger

met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Een liedje dat nog altijd bij me binnenkomt. Miss Montreal en Door de Wind. We doen het samen. We maken de gezelligheid op Bingo FM en die pakken we snel weer op. Zometeen met Gert en Louise Daan. Vader en zoon horen we zingen. Nadat we een reddingsoperatie opzetten. We redden Brees uit het drijfzand.

0: 21 remix van een van hun hits.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Utrechtse raadsleden willen meer weten over de software die de gemeente gebruikt voor het opsporen van illegale prostitutie. Die software zoekt advertenties van sekswerkers door. Linkse partijen maken zich zorgen om de privacy van de sekswerkers die dat werk juist legaal en vrijwillig doen en zijn bang dat het systeem discrimineert. Ook vragen ze zich af of dit soort digitale opsporing echt werkt. Vandaag is de rechtszaak tegen de twee mannen die in Utrecht een man in een rolstoel in brand staken. Het slachtoffer kon geen kant op, werd door omstanders gered, maar liep wel ernstige brandwonden op. Vandaag is de voorbereidende zitting, de verdachten zijn er niet bij. Mogelijk krijgen we pas later te horen waarom ze de man in brand staken. In de gemeente Utrecht is het aantal gevallen van rijden onder invloed flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar werden ruim 400 van die misdrijven geregistreerd, ruim een kwart minder dan een jaar eerder, blijkt uit data van de politie. Landelijk steeg het aantal autorijders met een slok op of met een pilletje achter de kiezen juist wel. Cor van Zijl is overleden. Hij werd bekend met het duo Toos en Cor. Eind jaren 80 hadden zij een Utrechtse culthit te pakken. Ik mis mijn slippie.

0: Cor van Zijl had later een handeltje in tweedehands witgoed en ook hartproblemen. Hij was 81 jaar. Zonnig droog, stapelwolken en zo'n 28 graden. Morgen 33.
1: Schaap. Met John Schaap.

0: Kansas geeft gas. Goedemorgen. Gaat het goed?
1: Hey, goedemorgen, Bingo FM, het team. En ik begin even opnieuw.
0: Oké, dan doe ik dat ook. Dan zeg ik een hele goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen, team van Bingo FM en alle luisteraars. Zeg wel, graag wel weer een audio van Suzie. De wereld is leeg zonder jou. Hey, maak er een mooie dag van. Goed smeren en blijf lief voor elkaar.
0: Ja, dat ben ik sowieso. Ik ga Suzie straks voor je draaien.

0: luisteraars vragen echt om klassiekers.
1: De wereld.
0: Susie, de wereld is leeg zonder jou. En gisteren kreeg ik een berichtje van Cora. Die vroeg me op zoek te gaan naar een plaatje van de zangeres zonder naam. De laatste roos. Nou, het was goed zoeken, maar

Een oud liedje van André Hazes, afkomstig van zijn LP-album. Gewoon André, als ik jou vergeef. Vanmorgen plantte ik deze van Jeroen in de show. Ik sluit af met een mooi moment van John van Leen Zijlmans. Ik wens je een mooi...

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Prachtig mooi. Ik zou het zo weer overdoen. Jorde Marco Borsato hier tijdens de lunch op Big FM. Lekkere platen voor jou. Tot dan 2 uur. Hou het muzikaal je hand vast en je lunchpakketje.

0: jou.
1: Dave Dekker op de radio. Aan van jou. Nou, wij zijn ook aan. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De lekkerste platen recht uit het hart van de Domstad. Met straks geweest is geweest van Frank van Kooijen. Maar eerst nog even terug in de tijd. Doen we met Bloem. En ik wil alleen bij jou zijn. Dat is goed om te horen.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De man die 3 maanden geleden in Utrecht in brand werd gestoken, terwijl hij in een rolstoel zat, heeft op 20% van zijn lichaam zware brandwonden. Het slachtoffer kon toen geen kant op en er was sprake van levensgevaar, zegt de rechtbank tijdens de voorbereidende zitting tegen de 2 verdachten. Die waren er niet bij, die zitten in een psychiatrische kliniek en moeten daar voorlopig blijven. De zaak begint op z'n vroegst over een paar maanden. Utrechtse raadsleden willen meer weten over de software die de gemeente gebruikt voor het opsporen van illegale prostitutie. Die software zoekt advertenties van sekswerkers door. Linkse partijen maken zich zorgen om de privacy van de sekswerkers die dat werk juist legaal en vrijwillig doen en zijn bang dat het systeem discrimineert. Ook vragen ze zich af of dit soort digitale opsporing echt werkt. Regisseur en actrice Halina Rijn krijgt dit jaar een Gouden Kalf. Het is een ereprijs als erkenning voor haar bijdrage aan de Nederlandse film en haar werk in Amerika. De onderscheiding wordt in de herfst uitgereikt tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Cor van Zijl is overleden. Hij werd bekend met het duo Toos en Cor. Eind jaren 80 hadden zij een Utrechtse culthit te pakken. Ik mis mijn slippie.

0: Cor van Zijl had later een handeltje in tweedehands witgoed en ook hartproblemen. Hij was 81 jaar. Zondag droog, stapelwolken en zo'n 28 graden. Morgen 33.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal is wel een heel speciaal broodje. Peter Hollestelle, een broer van Connie van der Bos, die kwam weer in contact met Jody Piper en die maakten een plaat samen. En onder de naam ging het van Cashmere. En het prachtige nummer, dat broodje speciaal, is Love's What I Want.

Jobke, terug bij Af. Nou, wij zijn bijna toegekomen aan het nieuws van 1 uur. En tot die tijd laat ik je even vrij met Simone Kleinsma. Jij bent een wonder. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. En

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Vlakboeiengroep en Do It. Nou, ik ben bezig tot 2 uur in ieder geval lekkere platen voor je aan het draaien. De volgende is er een van Sander Kwarten met Mijn Jongen. En hij heeft ook een plaatje gemaakt met Mijn Meisje. Ik heb dat toen eens een keer samen gemixt. Dat zal ik nog wel eens een keer laten...

zonder bever. En als je nu nog niet weet, het is een oude bingo-schrijf trouwens ook nog geweest. En we draaien dat hier bij je vrienden van de radio tijdens de lunch. Ben je lekker aan het lunchen? Geniet van je lunch natuurlijk. En geniet van de muziek. Tot aan het regennieuws. Suzanne Veldmeijer en de nacht van je dromen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De man die 3 maanden geleden in Utrecht in brand werd gestoken, terwijl hij in een rolstoel zat, heeft op 20% van zijn lichaam zware brandwonden. Het slachtoffer kon toen geen kant op en er was sprake van levensgevaar, zegt de rechtbank tijdens de voorbereidende zitting tegen de 2 verdachten. Die waren er niet bij, die zitten in een psychiatrische kliniek en moeten daar voorlopig blijven. De zaak begint op z'n vroegst over een paar maanden. 6 studenten maken kans op een prijs van de Universiteit Utrecht. Een van de genomineerden ontwikkelde een techniek waardoor minder proefdieren nodig zijn. Een andere student deed onderzoek naar het ontstaan van bewustzijn. Ook zijn er nominaties voor een platform dat mensen in nood helpt en een app die de veiligheid van vrouwen moet verbeteren. De prijsuitreiking is eind deze zomer. Regisseur en actrice Halina Rijn krijgt dit jaar een Gouden Kalf. Het is een ereprijs als erkenning voor haar bijdrage aan de Nederlandse film en haar werk in Amerika. De onderscheiding wordt in de herfst uitgereikt tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Cor van Zijl is overleden. Hij werd bekend met het duo Toos en Cor. Eind jaren 80 hadden zij een Utrechtse culthit te pakken. Ik mis mijn slippie.

0: Cor van Zijl had later een handeltje in tweedehands witgoed en ook hartproblemen. Hij was 81 jaar. Zondag droog, stapelwolken en zo'n 28 graden. Morgen 33.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, ik heb eens even zitten zoeken in die oude platendoos, want er zaten weer zoveel mooie nummers in natuurlijk. Maar ik heb eentje gevonden van Peter Koelewijn, samen met Marga Bult. En als het anker het houdt, wint het schip van de storm. Mooie woorden op deze dinsdag.

Bingo FM, 24 uur per dag, 7 dagen in de week lekkere platen. Mocht jij een plaatje willen horen, stuur gewoon even een e-mail naar henry@bingofm.nl. En misschien dat ik dan morgen, overmorgen of zo, een plaatje voor je zou kunnen draaien. Ja, je weet het maar nooit. Hier is Sineke.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen, De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is 2 over 2. Nou ja, bijna 2 over 2 dan. Goedemiddag, Lawrence hier. We gaan even kijken naar de situatie op de weg momenteel. Het valt op zich nog mee. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn, 6 kilometer, een half uur lang onderweg. En dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht tussen Hoevelaken en Barneveld. De A2 Utrecht richting Den Bosch.

0: 5 kilometer. Al langzaam rijdend verkeer tussen Geldermalsen en Zaltbommel. En dan nog een N-weg, de N201, Hoofddorp richting Hilversum. 2 kilometer. De weg is daar dicht door een gaslek. Oeh, dat is heel spannend. Tussen de aansluiting met de N196 en industriegebied Meidrecht. Dus uitkijken, hè, dat je niet over die gasleiding heen rijdt. Nee, dan krijg je kaboom. Dan, Nee, laat ik die opmerking maar niet maken. We gaan beginnen. Ciao, ciao.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Jan Smit met Dan volg je haar benen. Goedemiddag op deze dinsdag 28 juli. Fijn dat je erbij bent. Het is tijd voor Bingo in de Middag. Ik ben er tot 4 uur. Lors Duclaas.
1: Nu ik ouder word,

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. De man die 3 maanden geleden in Utrecht in brand werd gestoken terwijl hij in een rolstoel zat, heeft op 20% van zijn lichaam zware brandwonden. Het slachtoffer kon toen geen kant op en er was sprake van levensgevaar, zegt de rechtbank tijdens de voorbereidende zitting tegen de 2 verdachten. Die waren er niet bij, die zitten in een psychiatrische kliniek en moeten daar voorlopig blijven. De zaak begint op z'n vroegst over een paar maanden. 6 studenten maken kans op een prijs van de Universiteit Utrecht. Een van de genomineerden ontwikkelde een techniek waardoor minder proefdieren nodig zijn. Een andere student deed onderzoek naar het ontstaan van bewustzijn. Ook zijn er nominaties voor een platform dat mensen in nood helpt en een app die de veiligheid van vrouwen moet verbeteren. De prijsuitreiking is eind deze zomer. Regisseur en actrice Halina Rijn krijgt dit jaar een Gouden Kalf. Het is een ereprijs als erkenning voor haar bijdrage aan de Nederlandse film en haar werk in Amerika. De onderscheiding wordt in de herfst uitgereikt tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Cor van Zijl is overleden. Hij werd bekend met het duo Toos en Cor. Eind jaren 80 hadden zij een Utrechtse culthit te pakken. Ik mis mijn slippie.

0: Cor van Zijl had later een handeltje in tweedehands witgoed en ook hartproblemen. Hij was 81 jaar. Zondag droog, stapelwolken en zo'n 28 graden. Morgen 33.
1: Ach ja, laat ik nog maar even wat verkeer doen. Dacht ik, is misschien wel handig om wat verkeer mee te nemen hier op Bingo FM. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn, 7 kilometer. Dat komt door die kapotte vrachtauto. Hè. Je hoorde het al een half uur geleden bij mij hier bij de middagshow. Dat de rechterrijstrook dicht is tussen Hoevelaak en Barneveld. En dan de A2 Utrecht richting Den Bosch, 6 kilometer. Langzaam rijdt verkeer tussen Geldermals en Zaltbommel. Sterkte!
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
5: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
6: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het Zuiderstrand. Laters!
2: Volg Bingo FM op Instagram, @BingoFM. Like onze Facebookpagina en mis helemaal niets van jouw favoriete programma. Gezelligheid op de dinsdagmiddag. Dit is tot 4 uur Bingo in de Middag met Lawrence Nicolaas.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

gitten. En zei Socrates al niets, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: willen. En de jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken

0: Het duet van Kaandorp en Vinkers hoorde je hier op de Stadszender van Utrecht. Tweede gedeelte van Bingo in de Middag. Fijn dat je er nog bij bent met zo dadelijk Justin de Wild. Cheerio. Nou, Numidia met Nick Schilder. De dwaasheid van mijn jeugd.
1: Het was nog jong.

Lekker, hè, de zomerhit van dit jaar. Justin de Wild, Cheerio, hoorde je. We gaan naar het wiegelied met de drie A's. Samen met Jeffrey Parmentier 2.0.

0: op de Nijs met Arme Ziel. We gaan naar het regionale nieuws.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. De camera's bij de Visserssteeg in Utrecht blijven langer staan. Ze werden begin dit jaar geplaatst na de zware explosie in de binnenstad. Bewoners daar hadden last van pottenkijkers en mensen die het afgesloten gebied ingingen. Er zijn ook camera's geplaatst bij parkeergarage Springweg na overlast en criminaliteit daar. Ook die camera's blijven langer aanwezig. De man die 3 maanden geleden in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, heeft nog altijd 24 uur per dag pijn. Hij liep zware brandwonden op aan zo'n 20% van zijn lichaam en was volgens de rechter in levensgevaar. Dat blijkt vandaag tijdens de voorbereidende zitting. Er zijn beelden van het incident. Daarop zie je hoe het slachtoffer, Paul, aan het bedelen is bij winkelkarretjes. En je ziet de twee verdachten. Verslaggever Iris Tasseron.
5: Dan ontstaat er een soort woordenwisseling. Een van de mannen gaat naar binnen, koopt een fles spiritus, heeft een bonnetje daar ook van en gooit dat in de nek van Paul. De andere man, die rookt, lijkt ook iets in de nek van Paul te gooien. Vervolgens vertrekken ze weer. Even later komen ze terug, steken een folder in brand en gooien dat dan in de nek van Paul.
4: De twee verdachten waren vandaag niet aanwezig. Ze moeten naar het Pieter Baan Centrum voor een gedragsonderzoek. De inhoudelijke rechtszaak tegen hen begint op zijn vroegst over een paar maanden. Verzekeraar ASN in Utrecht krijgt momenteel veel vragen van vakantiegangers over natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Er zijn ook al schademeldingen binnen, maar die aantallen zijn nog beperkt. Veel mensen willen weten wat hun reis- of annuleringsverzekering wel of niet vergoedt. En vaak zoeken ze dat nog uit voordat ze op reis gaan. Het weer, veel zon vandaag, met soms wat wolken. Het blijft droog en bij weinig wind is het 28 graden.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

de rozen weer in bloei staan van Marianne Weber. Het laatste blokje weer van Bingo in de Middag. Met Loco van Jeff Gies. Zo dadelijk Pascal Redeker ook nog onderweg. En dit is Jeroen van der Boom.

Dit is jouw dag van Sander de Boussanier. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag, de dinsdag editie. Lekker genieten van Kevin. Ik ben er morgen weer in de ochtend. En anders om 2 uur voor Bingo in de Middag. Ik sluit af met Bob Offenberg. Nergens anders. Bye bye.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting, de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Het maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we hebben een hele korte file-informatie. A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit Den Dolder en Knoop het Rijn.

speaker voor vandaag. Muziek van Koos Albert en ik verlang zo naar jou. De 69-jarige man die na april op het Smaragdplein in Utrecht in zijn elektrische rolstoel in brand werd gestoken, heeft ernstige brandwonden opgelopen en verkeerde na het incident in levensgevaar. Dat bleek vandaag tijdens een voorbereidende zitting. De twee verdachten worden verdacht van een poging tot moord of doodslag en gaan voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Het slachtoffer revalideert thuis, maar heeft volgens advocaat nog altijd veel pijn. De volgende zitting is op 13 oktober en dan zullen ze nog dieper ingaan op de zaak. Dus ik ben heel benieuwd. Wij gaan door met de muziek. Hier is Sander Kwarte en de topster uit Tijuana.

Dat kan zeer zeker. Allemaal via de welbekende Bingo FM app. En ga je nog op vakantie, dan kan je via de app TuneIn ook gewoon meeluisteren onderweg naar de signalen van Bingo FM. Hou wel een beetje je databundel in de gaten, maar het is zeer zeker mogelijk. Wij gaan terug naar de jaren 70, oftewel 1975. Deze plaats stond zo'n 5 weken in de top 40 en kwam helaas niet hoger dan positie nummer 11. We hebben het over Cisco Peters en Ronnie Tober. En even gezellig naar de kermis.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De camera's bij de Visserssteeg in Utrecht blijven langer staan. Ze werden begin dit jaar geplaatst na de zware explosie in de binnenstad. Bewoners daar hadden last van pottenkijkers en mensen die het afgesloten gebied ingingen. Er zijn ook camera's geplaatst bij parkeergarage Springweg na overlast en criminaliteit daar. Ook die camera's blijven langer aanwezig. De man die 3 maanden geleden in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, heeft nog altijd 24 uur per dag pijn. Hij liep zware brandwonden op aan zo'n 20% van zijn lichaam en was volgens de rechter in levensgevaar. Dat blijkt vandaag tijdens de voorbereidende zitting. Er zijn beelden van het incident. Daarop zie je hoe het slachtoffer, Paul, aan het bedelen is bij winkelkarretjes. En je ziet de 2 verdachten. Verslaggever Iris Tasseron.
2: Dan ontstaat er een soort woordenwisseling. Een van de mannen gaat naar binnen, koopt een fles spiritus, heeft een bonnetje daar ook van, en gooit dat in de nek van Paul. De andere man, die rookt, lijkt ook iets in de nek van Paul te gooien. Vervolgens vertrekken ze weer. Even later komen ze terug, steken een folder in brand en gooien dat dan in de nek van Paul.
1: De 2 verdachten waren vandaag niet aanwezig. Ze moeten naar het Pieter Baan Centrum voor een gedragsonderzoek. De inhoudelijke rechtszaak tegen hen begint op zijn vroegst over een paar maanden. Verzekeraar ASN in Utrecht krijgt momenteel veel vragen van vakantiegangers over natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Er zijn ook al schademeldingen binnen, maar die aantallen zijn nog beperkt. Veel mensen willen weten wat hun reis- of annuleringsverzekering wel of niet vergoedt. En vaak zoeken ze dat nog uit voordat ze op reis gaan. Het weer, veel zon vandaag, met soms wat wolken. Het blijft droog en bij weinig wind is het 28 graden.
3: En dan nog even de situatie op de weg A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes ongeveer 5 minuten. Als laatste de 28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit en Dolder en Knoop het Rijnsweert ongeveer 4 minuten. Het is allemaal in verband met een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook die is dicht. En de verwachte eindtijd dat is vanmiddag om 16:45. Dus nog een klein kwartiertje. Tot zover de fileinformatie.
4: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Inmiddels 5:55 geworden en dit was Rutje Kot. Het Rad van Fortuin, oftewel ik hou zoveel van jou. Inmiddels ben je wel te hoogte wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En ga ik door met het draaien

Met de bevers en een reisje langs de Rijn. Vanochtend kregen we het trieste bericht te horen dat zanger Koos van Zijl is overleden. Hans Duo Toos en Cor scoorde ze namelijk eind jaren 80 een Utrechtse cultklassieker. En die is wel getiteld Ik mis mijn slippie. En ter ere van Cor gaan we deze prachtige plaat draaien hier op Bingo FM.

Sommetjes schijnt en dit was Dienst Anders. En ik wil niet dat je gaat. Een 22-jarige vrouw zit terecht is aangehouden op verdenking van middere babbeltrucs, waarbij vooral hobbyhaarden en slachtoffer werden. Volgens de politie haalden zij bankpas op en daarnaast werden ook de pincodes afgenomen van de slachtoffers. En dat nadat zij waren misleid door iemand die zich voordeed als een bankmedewerker. Met de gestolen passen werd vervolgens voor ruim 250.000 euro aan sieraden gekocht bij meerdere juweliers. De slachtoffers, veel oudere mensen van boven de 80 jaar oud, wonen onder meer in Hilversum, de Bilt in Amersfoort, en de politie waarschuwt ouderen alert te blijven. Hun bank vraagt namelijk nooit om je bankpas of pincode. En die komt hij zeker niet afhalen aan de deur, dus houd daar rekening mee. En word je gebeld, hang gelijk op en reageer er vooral niet op. Dat is het allerbelangrijkste. Hier zijn Nick en Simon en Paul.

Wij gaan richting de boodschappen en het NOS-journaal van 5 uur. Daarna ben ik bij je terug met op weg naar huis. Kijken we meteen even naar de situatie op de weg. Het is vrij rustig, kan ik je vertellen. Dus je kan overal lekker rustig doorrijden.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Nou, ik kan vrij kort en krachtig zijn. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes ongeveer 6 minuten vertraging. Dat was hem.
7: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Inmiddels is het 5 over 5 en dit was Dario. Heb je ook zo'n raar gevoel als je me aankijkt? Welkom terug bij Op Weg naar Huis. Uur 2 is ingegaan. We hebben inmiddels even gekeken naar de situatie op de weg. En je kan overal heerlijk doorrijden. En wij

0: Met Colin Konings.
1: Iedere dag en iedere morgen denk ik steeds weer aan jou. Woningbouwprojecten in de provincie Utrecht moeten nog langer wachten op duidelijkheid over een stroomaansluiting. Net beheerde Stedin maakt pas begin september bekend welke projecten definitief toegang krijgen. En dat tot het overvolle elektriciteitsnet. Sinds de aansluitstop op 1 juli zijn voor extra bouwplannen aangemeld voor een herbeoordeling. In totaal gaat het nu om 277 woningen in heel Nederland. Projecten die niet op de lijst komen hebben geen zekerheid over een stroomaansluiting. De net concessie in de regio houdt naar verwachting nog jaren aan. En er wordt veel te veel stroomgebruik. En er is heel weinig beschikbaar. En dat is een beetje het moraal van het verhaal eigenlijk. Dus vandaar, ik ben heel benieuwd. En als er meer over bekend is, hoor dat zeker hier op Bingo.

officieel een blaadje van Marco Bezzato. En dit was de versie van Tino Martin en Rolf Sanchez. En samen zongen zij voor ons, hij had het willen zeggen, hoeveel ik van haar hou. Vandaag heerlijke temperaturen rond 28 graden. Morgen 33 graden. Donderdag aanstaande 28 graden. En vanaf vrijdag gaan de temperaturen zakken naar waardes tussen de 24 en de 26 graden. En dat is ook een beetje de temperatuur voor het weekend. Ik moet zeggen dat het warm zat is. Want als het in Nederland zo warm is, is het niet om uit te houden. En doe je vrij weinig. Volgende week is de verwachting dat het ook lekker warm wordt. Temperaturen tussen de 26 en 29 graden. En dat zal de komende tijd wel een beetje aanhouden als ik het zo kan zien. Dus vandaar. Wij gaan richting het regionale nieuws van 17:30 alweer. Daarna kijken we even verder naar de situatie op de weg en wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Ik laat je achter met Pascal Redeke. Hij zingt een oude plaat van niemand minder dan André Hazes. Ik kan je niet vergeten. Hoor je hier op Bingo FM.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De camera's bij de Visserssteeg in Utrecht blijven langer staan. Ze werden begin dit jaar geplaatst na de zware explosie in de binnenstad. Bewoners daar hadden last van pottenkijkers en mensen die het afgesloten gebied ingingen. Er zijn ook camera's geplaatst bij parkeergarage Springweg na overlast en criminaliteit daar. Ook die camera's blijven langer aanwezig. De man die 3 maanden geleden in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, heeft nog altijd 24 uur per dag pijn. Hij liep zware brandwonden op aan zo'n 20% van zijn lichaam en was volgens de rechter in levensgevaar. Dat blijkt vandaag tijdens de voorbereidende zitting. Er zijn beelden van het incident. Daarop zie je hoe het slachtoffer, Paul, aan het bedelen is bij winkelkarretjes. En je ziet de twee verdachten. Verslaggever Iris Tasseron.
2: Dan ontstaat er een soort woordenwisseling. Een van de mannen gaat naar binnen, koopt een fles spiritus, heeft een bonnetje daar ook van en gooit dat in de nek van Paul. De andere man, die rookt, lijkt ook iets in de nek van Paul te gooien. Vervolgens vertrekken ze weer. Even later komen ze terug, steken een folder in brand en gooien dat dan in de nek van Paul.
1: De twee verdachten waren vandaag niet aanwezig. Ze moeten naar het Pieter Baan Centrum voor een gedragsonderzoek. De inhoudelijke rechtszaak tegen hen begint op zijn vroegst over een paar maanden. Verzekeraar ASN in Utrecht krijgt momenteel veel vragen van vakantiegangers over natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Er zijn ook al schademeldingen binnen, maar die aantallen zijn nog beperkt. Veel mensen willen weten wat hun reis- of annuleringsverzekering wel of niet vergoedt. En vaak zoeken ze dat nog uit voordat ze op reis gaan. Het weer, veel zon vandaag, met soms wat wolken. Het blijft droog en bij weinig wind is het 28 graden.
3: Nou, zet je schrap, want hier is de fileinformatie. A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen, er staat 9 minuten vertraging. Tot zover de fileinformatie.
4: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: tegen het vuurwerk.
1: De zomervakantie is begonnen en veel kampeerders trekken weer op uit. En in de gemeente Utrecht staan ruim 2500 campers en bijna evenveel caravans geregistreerd. Dan blijkt dat cijfers van voertuigverzamelaar RSC. Het aantal campers groeit al jaren, terwijl het aantal caravans licht afneemt. En volgens brancheorganisatie Boomvak kiezen kampeerders namelijk steeds vaker voor meer comfort, waardoor caravans ook zwaarder worden. En landelijk blijven caravans populair, maar vooral de camper wint het de laatste jaren qua populariteit. En dan kan ik me heel goed voorstellen, in een camper heb je veel meer comfort, je kan veel meer kwijt. En daarentegen kan ik me voorstellen, als je dan toch gaat kamperen, dat je eerder met een camper gaat, dus ik snap het wel. Voor de tijd

Wil je zomaar even op aanstaande zondag speelt FC Utrecht in het stadion de Galgenwaard. De wedstrijd tegen Sevilla. De wedstrijd begint om 2:30 en er zijn nog kaarten beschikbaar. En ja, die weet erop, dan begint het officiële seizoen. FC Utrecht speelt dan uit tegen FC Groningen. En die wedstrijd begint om 2:30 en ja, de week daarna pas gaan we van start namelijk met de babbel met Paul Pessel. Want ja, deze jongen gaat eerst even lekker met vakantie. Dus als je het even weet. Voor de tijd voor nog meer muziek. Hier zijn de vrienden van FC Utrecht en bijlaat Utrecht.

centraal en dat na de eerste wedstrijd de eerste babbel met Paul Pessel weer gaat plaatsvinden. Ja, dat is niet waar, want ik kom pas die week trot terug van vakantie. En de eerste babbel zal dus zijn op vrijdag 21 augustus, dat je het even weet. Voor de tijd voor mijn verdwaalde plaat, we gaan muziek draaien van Josh Baker. Hier is hij met zijn Dreamboat.

woensdag met de ochtendshow. Ikzelf ben er morgen weer tussen 4 en 6 met een nieuwe ronde van Op Weg naar Huis. En rijden we met je mee tot morgenavond 6 uur. En kijken we even naar de situatie op de weg. En wat er allemaal is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Voor nu wens ik een hele fijne avond toe. En laat ik je achter met André Hazes. En jij bent alles. Heel graag tot morgen hier op Bingo FM. Dag hoor.

zijn. Gewoon dat je zegt dat je van me houdt. Want geloof me,

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

bestaan dus niet. Echte liefde, die jij niet ziet. Ja, dit is liefde, want dit is puur. Voor jou ga ik door.

0: Ziggo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Een 22-jarige vrouw uit Utrecht is opgepakt voor een reeks babbeltrucs. Met de gestolen bankpassen kocht ze voor ruim 250.000 euro aan sieraden. Ze deed zich voor als bankmedewerker en haalde zo passen en pincodes op bij vooral ouderen. Volgens de politie zijn slachtoffers emotioneel over wat hen is overkomen. Je kunt het je haast niet voorstellen met deze temperaturen, maar de spoorbeheerder is deze zomer bezig met de winter. Volgens ProRail in Utrecht bleef afgelopen winter de dienstregeling beter draaien dan een paar jaar terug, maar werden ook zwakke plekken zichtbaar. Die worden daarom nu aangepakt. Onder meer de wissels en de informatievoorziening bij storingen worden verbeterd. In Vleuten en de Meern komt na de zomer gratis vervoer voor ouderen en hulpbehoevenden. De zogenoemde U-mobiel brengt mensen met een elektrisch wagentje van deur tot deur. Bijvoorbeeld naar de supermarkt of naar een doktersafspraak. Het gaat een hit worden, verwacht een van de initiatiefnemers.
2: Zeker in het gebied waar wij gaan rijden. Er wonen echt ruim 120.000 inwoners. Heel veel daarvan zijn ook ouderen en toch mensen die hulp nodig hebben of minder mobiel zijn. Daarvoor is dit natuurlijk ideaal.
1: En achter het stuur zitten straks vrijwilligers. Het weer, zon en wolken, het blijft droog. Morgen is het zonnig en heet met in de middag 33 graden.
0: Bingo non-stop.

Toch dat snoesje. Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Een 22-jarige vrouw uit Utrecht is opgepakt voor een reeks babbeltrucs. Met de gestolen bankpassen kocht ze voor ruim 250.000 euro aan sieraden. Ze deed zich voor als bankmedewerker en haalde zo passen en pincodes op bij vooral ouderen. Volgens de politie zijn slachtoffers emotioneel over wat hen is overkomen. Je kunt het je haast niet voorstellen met deze temperaturen, maar de spoorbeheerder is deze zomer bezig met de winter. Volgens ProRail in Utrecht bleef afgelopen winter de dienstregeling beter draaien dan een paar jaar terug, maar werden ook zwakke plekken zichtbaar. Die worden daarom nu aangepakt. Onder meer de wissels en de informatievoorziening bij storingen worden verbeterd. In Vleuten en de Meern komt na de zomer gratis vervoer voor ouderen en hulpbehoevenden. De zogenoemde U-mobiel brengt mensen met een elektrisch wagentje van deur tot deur. Bijvoorbeeld naar de supermarkt of naar een doktersafspraak. Het gaat een hit worden, verwacht een van de initiatiefnemers.
2: Zeker in het gebied waar wij gaan rijden. Er wonen echt ruim 120.000 inwoners. Heel veel daarvan zijn ook ouderen en toch mensen die hulp nodig hebben of minder mobiel zijn. Daarvoor is dit natuurlijk ideaal.
1: En achter het stuur zitten straks vrijwilligers. Het weer, zon en wolken, het blijft droog. Morgen is het zonnig en heet met in de middag 33 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
2: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Een 22-jarige vrouw uit Utrecht is opgepakt voor een reeks babbeltrucs. Met de gestolen bankpassen kocht ze voor ruim 250.000 euro aan sieraden. Ze deed zich voor als bankmedewerker en haalde zo passen en pincodes op bij vooral ouderen. Volgens de politie zijn slachtoffers emotioneel over wat hen is overkomen. Je kunt het je haast niet voorstellen met deze temperaturen, maar de spoorbeheerder is deze zomer bezig met de winter. Volgens ProRail in Utrecht bleef afgelopen winter de dienstregeling beter draaien dan een paar jaar terug. Maar werden ook zwakke plekken zichtbaar. Die worden daarom nu aangepakt. Onder meer de wissels en de informatievoorziening bij storingen worden verbeterd. In Vleuten en de Meern komt na de zomer gratis vervoer voor ouderen en hulpbehoevenden. De zogenoemde U-mobiel brengt mensen met een elektrisch wagentje van deur tot deur. Bijvoorbeeld naar de supermarkt of naar een doktersafspraak. Het gaat een hit worden, verwacht een van de initiatiefnemers.
2: Zeker in het gebied waar wij gaan rijden. Er wonen echt ruim 120.000 inwoners. Heel veel daarvan zijn ook ouderen en toch mensen die hulp nodig hebben of minder mobiel zijn. Daarvoor is dit natuurlijk ideaal.
1: En achter het stuur zitten straks vrijwilligers. Het weer, zon en wolken, het blijft droog. Morgen is het zonnig en heet met in de middag 33 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
1: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Een 22-jarige vrouw uit Utrecht is opgepakt voor een reeks babbeltrucs. Met de gestolen bankpassen kocht ze voor ruim 250.000 euro aan sieraden. Ze deed zich voor als bankmedewerker en haalde zo passen en pincodes op, bij vooral ouderen. Volgens de politie zijn slachtoffers emotioneel over wat hen is overkomen. Je kunt het je haast niet voorstellen met deze temperaturen, maar de spoorbeheerder is deze zomer bezig met de winter. Volgens ProRail in Utrecht bleef afgelopen winter de dienstregeling beter draaien dan een paar jaar terug. Maar werden ook zwakke plekken zichtbaar. Die worden daarom nu aangepakt. Onder meer de wissels en de informatievoorziening bij storingen worden verbeterd. In Vleuten en de Meern komt na de zomer gratis vervoer voor ouderen en hulpbehoevenden. De zogenoemde U-mobiel brengt mensen met een elektrisch wagentje van deur tot deur. Bijvoorbeeld naar de supermarkt of naar een doktersafspraak. Het gaat een hit worden, verwacht een van de initiatiefnemers.
2: Zeker in het gebied waar wij gaan rijden. Er wonen echt ruim 120.000 inwoners. Heel veel daarvan zijn ook ouderen en toch mensen die hulp nodig hebben of minder mobiel zijn. Daarvoor is dit natuurlijk ideaal.
1: En achter het stuur zitten straks vrijwilligers. Het weer, zon en wolken, het blijft droog. Morgen is het zonnig en heet met in de middag 33 graden.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI+ community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
1: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
3: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter de lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
1: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is 1 graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. Bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

slikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

0: jaar vrij.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.